0: 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Goedemiddag, luisteraars. Vandaag is het vrijdag de 22e. En u bent eraf gesteld op Radio 3ZZZ op 92.3 FM. En u luistert naar Ron Noten. We gaan wat gezellige muziek spelen. Een paar meidendelingen, zoals gewoonlijk. En dan gaan we gelijk beginnen met een liedje dat heet All Deze Rozen Mag Je Houden. Of in het Engels, I'm Leaving It All Up To You. Gezongen door Marianne Weber.

And of all days and time at Erosion and Magdalena. And dat gezongen door Jolie en Terry West.

En dan gaan we nu maar eventjes naar het weer kijken. Ik weet niet hoe accurate het is, want ik heb het programma een paar dagen van tevoren al opgenomen. Maar volgens de lijst krijgen we vandaag 17 graden. Met bewolkt een beetje en zonneschijn ook. Morgen 18 graden, bewolkt. Zondag 10 tot 16, de zon er weer doorpiepen. En maandag bewolkt met 10 tot 15 graden. En we kunnen wel zien dat het in Nederland een beetje zomer gaat worden. Vandaag wordt het 26 graden. Morgen 15 tot 28 graden. Zondag 15 tot 28 graden. En maandag, helemaal zonnig ook, 14 tot 26 graden. En de koers is 61,2 Australische dollarcents voor een euro. En dan gaan we nu door met wat muziek. En dan gaan we gelijk door met mijn muziek. En dit is Ramona. Die wordt gezongen door de Blue Diamonds. Zijn oude favorite in de jaren 60.

De Dutch Courier die leest u met plezier. Dit is uw krant voor al uw lokale en Nederlands nieuws. Lees niet mee, maar word abonnee. Voor meer informatie rinkerollen op 0437 757 393 of online www.dutchcourier.com. En hier komt een liedje dat heet Jantje Gitaar.

En dat wordt gezongen door Thomas Bergen en Johnny Hoes. En nu gaan we even luisteren naar Koos Alberts. En die zingt: eenzaamheid maakt alle mensen gelijk.

En hier komen Lucas en Gea samen met jou op een terrasje. Dat zou nou wel lekker zijn in Nederland. Het is lekker zonnig. Lekker buiten zitten. Hier komt-ie.

Ja, mensen, het is tijd om afscheid te nemen. Ik hoop dat het gezellig heeft gevonden. Natuurlijk spoedig beterschap aan alle zieken. En volgende week is Jonathan weer op. En ik denk dat maandag Hans er is. Zo, tot ziens, luisteraars. Please stay tuned for the Greek program. En we gaan eruit met een mooie instrumentale. En die heet Lady of Spain. Bij de Locomotions.